0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan. Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio BNT.
3: To top my selector, ta.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan. Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie start het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vloog er in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mensstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggenschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie start het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mensstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggenschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend van Radio.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
6: Slag, dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
10: Renew.
11: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer JA21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De BBB verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Het is nog de vraag of zij met de trekker naar Den Haag komen. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK voetbal. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. Achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie is het onderzoek begonnen na een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. En in het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Het loopt nu vast op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Alfred Kerkdriel heb je 10 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Gorkum. Bij Zevenbergse Hoek 10 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Zonzeel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Sly Fox, let's go all the way net naar 7 uur. Goedemorgen, woensdag 1 juli. Ja, het is nog een beetje bijkomen. Hè. Als je voor voetbal houdt, dan heb je toch gisteren een beetje een balendag gehad. Maar aan de andere kant, we zijn er weer. We zitten aan de goede kant van de werkweek. Het weekend kun je al bijna ruiken. En goede muziek is onderweg hier bij Radio BNT. Je hoort Homewrecker van Somber.

somber, bent je dat de laatste tijd de ene na de andere hit weet te scoren. Het is vandaag de dag van de komkommer en ook nog eens Kitty Kotti, dus hou daar rekening mee. Er zijn allerlei festiviteiten her en der in het land. Over festiviteiten gesproken, morgen komt er weer een nieuwe actie hier bij Radio BNT. Hou onze socials in de gaten en je weet wat je kunt winnen. Straks de Caribbean Queen van Billy Ocean. Ik heb Kendrick Lamar en Sia, maar eerst hoor je Brandy en Monica. Dat is ook fijn. The Boy Is Mine.

Kendrick Lamar en Sia the Greatest op Radio BNT, waar muziek je raakt. En dat heb ik bij de volgende plaat eigenlijk vooral het meeste. Het liedje kwam uit in de Caribbean Queen, er was de European Queen en je had zelfs een African Queen. En die liedjes kon je allemaal los op single of een maxi-single kopen. En ja, dit is de meest originele. We gaan terug naar 1984. De mannen

Er is dit weekend bij mij in de buurt een festival en Bente staat daar op het podium. Ik heb haar nog nooit live gezien, maar wat ik van haar heb mee mogen beleven... Nou, petje af, dus ik ben benieuwd. Je hoorde er net op Radio BNT. Mag ik je meenemen deze ochtend met de beste muziek aller tijden? Tot een uur of tien van

That's so true. Gracie Abrams op Radio BNT. 1 juli op de kalender. Een nieuwe maand dient zich alweer aan. En ik weet niet of je wilde plannen hebt, maar in de maand juli... ja, de meesten moeten nog even een week of twee naar school. Dan is dat over je klaar. En dan gaan we langzaam maar zeker met z'n allen op vakantie. Met andere woorden, relax, take it easy.

0: you to have it all.
1: Hij van al Jason Mraz op Radio BNT. Het is bijna een beetje jazzy als je het liedje hoort. Alweer 7 jaar geleden dat het een bescheiden hit was in de vaderlandse hitparades. Vandaag trouwens de verjaardag van Kraantje Papi. Alex van Zouwen heet hij eigenlijk. Hij wordt vandaag 40 jaar oud. Birgit Schuurman viert haar 49ste. Ruud van Nistelrooy wordt officieel 50, terwijl hij dat feestje een tijdje geleden al heeft gevierd. Patrick Kluivert wordt ook 50. En dan hebben we Pamela Anderson. De seksbom viert haar 59ste verjaardag. Harry Jekkers wordt 75. En Carrie Sleden, schrijfster, viert haar 77ste verjaardag. En dan hebben we nog zo'n icoon. Debbie Harry, Blondie, 81. Lentes inmiddels, nou ja, dat zijn er nogal wat. We nemen even gas terug met Sasha, If You Believe.

Nieuwe muziek op Radio BNT, Fateless Bebe Rexha, New Religion. Ook dat is een hit van BNT, waar de muziek je telkens weer raakt. Heb je nou zelf een leuke suggestie? Laat me weten wat je heel graag zou willen horen. Dat doe je met een leuk berichtje via de website radiobnt.nl. Nu Mark King, de man die zijn duim ooit voor meer dan een miljoen pond liet verzekeren, met zijn band Level 42 en Hot Water. Yeah.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het team begon afgelopen vrijdag met de zoekacties en pakt vandaag de spullen weer in. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer Ja 21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De boerburgerbeweging verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. En achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. En pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet vanaf nu minimaal €3 aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. Volgens een douane-expert lukt het de douane momenteel niet om alle pakketjes uit China te controleren vanwege de enorme hoeveelheid en de grote diversiteit aan spullen die binnenkomen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht bij knooppunt Empel een half uur vertraging. Iets verderop op de A2 bij Waardenburg ook een half uur oponthoud. Dan de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht 20 minuten vertraging. De A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden een kwartier extra reistijd. En op de A59 Den Bosch richting Os is bij Os een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zijn grote doorbraak had hij natuurlijk met zijn grootste hit Never Gonna Give You Up. En daar zal hij voor altijd aan herinnerd worden. Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Hij werd ontdekt in de platenstudio omdat de oorspronkelijke zanger van dat liedje namelijk even niet kon. Toen zei hij van nou, zal ik een stukje zingen? Nou, de rest is geschiedenis. Hey, goedemorgen allemaal. 8 uur geweest. Je werkdag start net. Dit is de zomer op jouw radio. Radio BNT met Alex Warren.

Hij was de man die de Oranje Caravaan leidde samen met onder meer Yuki en met VZJ Ruud. Ik had het over Yves Berends en Droom je over mij vannacht heeft trouwens weer net een nieuwe single uit. De tijd zal leren of dat een grote hit gaat worden. Radio BNT hier met een legende, Bob Marley, Iron Lion Zion.

Als je de term niemandalletje nog niet kende, dit was er zo een. Eentje van 16 jaar geleden. Yolanda Be Cool en We No Speak Americano. Maar het is er wel zo een die waarschijnlijk voor de rest van de dag in je hoofd blijft hangen. Excuses daarvoor, het zij graag gedaan. Radio BNT hier. We kijken even terug naar 2 jaar geleden. In Nederland wordt op 1 juli 2024 straatintimidatie verboden. Je mag mooie vrouwen niet meer nafluiten of nasissen. Maar een gewoon bescheiden compliment, dat mag toch altijd, toch? Straks de muziek van de ABBA's op de radio. Nu Calvin Harris en Ellie Goulding in A Miracle.

altijd raakt. Dat is jammer dan ook op Radio BNT, waar de muziek je raakt. Ook vanochtend op deze 1e van juli een nieuwe maanddienst te gaan. En wat voor een. Eentje waarin de meeste mensen van Nederland gewoon lekker vakantie vieren. Gelukkig maar. Zometeen Ronan Keaton, Love and Each Day. Eerst hoor je Chef Special en Afraid of the...

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Het waterschap Limburg stelt vanaf vandaag een verbod in op het pompen van water uit beken en sloten. Ook het besproeien van tuinen met dit oppervlaktewater is nu verboden. Door de aanhoudende warmte en verdamping staat het grondwaterpeil kritiek laag. Vooral in Noord- en Midden-Limburg. Om onomkeerbare schade aan de natuur te voorkomen en vissen te beschermen, stopt het waterschap ook met het maaien bij beken en worden er droogterondes gelopen. Het verbod kent enkele specifieke uitzonderingen voor de fruitteelt en veedrenking en geldt tot uiterlijk 1 oktober. In het Maxima MC in Veldhoven is vorige maand een kerngezonde eeneiige vierling geboren. De broertjes Adam, Amir, Hassan en Hussein kwamen ter wereld via een geplande keizersnede. Volgens gynaecoloog Pieter Runnert Heimel is de kans op een eeneiige vierling 1 op de 11 miljoen. Omdat de baby's in placenta deelden en te vroeg geboren werden, stond er tijdens een complexe bevalling voor elk kind een apart team van specialisten klaar. Het is in de regio uniek. De laatste keer dat er in het Veldhovense ziekenhuis een vierling werd geboren is 20 jaar geleden. En een groep van 6 tot 8 Franstalige jongeren uit Wallonië heeft het afgelopen weekend voor flinke overlast gezorgd rondom het stationsgebied in Maastricht. Zaterdag drongen de tieners Grand Hotel L'Empereur binnen, waar ze hotelgasten in de gangen en bij het zwembad intimideerden en bedreigden. Een dag later sloeg de groep toe bij restaurant Dadawan. Via een listige afleidingsmanoeuvre renden ze weg zonder een menurekening van 60 euro te betalen. Camerabeelden linken de groep ook aan een eerdere diefstal van een hotelovernachting vorige maand. De ondernemers hebben aangifte gedaan. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk in de regio met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht heb je een half uur oponthoud. En op de A27 richting Gorkum bij knooppunt Gorkum. Door wegwerkzaamheden nu 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ze was danseres, ze was zangeres en zat in de jury van de Amerikaanse Idols. Paula Abdul en Straight Up, je zou bijna zeggen, wat kan ze niet? Wat is ze goed? Hey, goedemorgen allemaal. Wrijf de slaap uit je ogen. Een nieuwe dag is net begonnen. Het is 8:30 geweest en ik heb zometeen de Black Eyed Peas met Fergie. Eigenlijk dus op zijn best. Maar I Got a Feeling. Eerst hoor je Jack Style en Justy. Turn the lights off.

De energie in dit liedje, nou, misschien had het Nederlands elftal dat wel een beetje nodig gehad. Maar goed, we hadden de muziek van de Black Eyed Peas en I Got a Feeling op Radio BNT. Waar de muziek je raakt, trouwens, vanaf aanstaande maandag. Nieuw geluid, vanaf 10 uur hoor je Tim hier op de radio. Dus dat belooft veel gezelligheid. En natuurlijk is Erik dan ook weer terug. Dan heb je gewoon een hele dag gezelligheid op Radio BNT.

Avicii en You Are My Destiny. Die deed iets heel slims in 1992. Hij bracht een album uit met de titel Back to Front. Er stonden volgens mij 2 of 3 nieuwe liedjes op. Verder was dat gewoon een best-of. En dit was de voorloper daarvan. En dat was gelijk een knijter van een hit. Vandaar dat je hem ook vanochtend weer hoorde in de ochtend van Radio BNT. Nu Conrad en Kygo richting 9 uur met Firestone.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
12: Als je Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One. Van Vodafone.
13: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet vanaf nu minimaal 3 euro aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant en winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond. Dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog. In het westen veel zon. In het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden. In het midden 24. En in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, is bij Waardenburg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Iets verderop op de A2, tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen, 20 minuten oponthoud. Dan de A16 Breda richting Rotterdam, bij Dordrecht een half uur vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

noemde zichzelf later een bitch. Melissa Etheridge en haar grote doorbraak. In 1989, Like the Way I Do. Het is net 9 uur geweest. Goedemorgen, de dag van de komkommer. 1 juli op de kalender. En Taylor Swift hier op de radio met Open Light.

maanden geleden is hij vader geworden. En ze zeggen altijd dat dat een man toch wel een beetje verandert. Maar ik heb ook wel weer filmpjes gezien van Tino Martin, dat hij gewoon op zijn eigen manier zichzelf is gebleven. Met of zonder jou hoorde je op Radio BNT, waar de muziek je raakt. He, lekker. Ga maar een beetje achterover hangen, want we maken er een heerlijke, rustige ochtend van. Wat

heeft net een nieuwe single uit met J-Lo. Niet zomaar de eerste, de beste. Dit deed hij een jaar of 8 geleden volgens mij. Met Sia en Flames was en is nog steeds een lekkere hit. Zometeen het regionieuws. We kijken even naar het verkeer. Ik heb Marshmallow met de Jonas Brothers. En eerst, hoor je het al?

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Het waterschap Limburg stelt vanaf vandaag een verbod in op het pompen van water uit beken en sloten. Ook het besproeien van tuinen met dit oppervlaktewater is nu verboden. Door de aanhoudende warmte en verdamping staat het grondwaterpeil kritiek laag, vooral in Noord- en Midden-Limburg. Om onomkeerbare schade aan de natuur te voorkomen en vissen te beschermen, stopt het waterschap ook met het maaien bij beken en worden er droogterondes gelopen. Het verbod kent enkele specifieke uitzonderingen voor de fruitteelt en veedrenking en geldt tot uiterlijk 1 oktober. In het Maxima MC in Veldhoven is vorige maand een kerngezonde eeneiige vierling geboren. De broertjes Adam, Amir, Hassan en Hussein kwamen ter wereld via een geplande keizersnede. Volgens gynaecoloog Pieter Runnert Heimel is de kans op een eeneiige vierling 1 op de 11 miljoen. Omdat de baby's in placenta deelden en te vroeg geboren werden, stond er tijdens een complexe bevalling voor elk kind een apart team van specialisten klaar. Het is in de regio uniek. De laatste keer dat er in het Veldhovense ziekenhuis een vierling werd geboren is 20 jaar geleden. En een groep van 6 tot 8 Franstalige jongeren uit Wallonië heeft het afgelopen weekend voor flinke overlast gezorgd rondom het stationsgebied in Maastricht. Zaterdag drongen de tieners Grand Hotel L'Empereur binnen, waar ze hotelgasten in de gangen en bij het zwembad intimideerden en bedreigden. Een dag later sloeg de groep toe bij restaurant Dadawan. Via een listige afleidingsmanoeuvre renden ze weg zonder een menurekening van €60 te betalen. Camerabeelden linken de groep ook aan een eerdere diefstal van een hotelovernachting vorige maand. De ondernemers hebben aangifte gedaan. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam bij Zevenbergse Hoek 25 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 1 kwartier vertraging. De A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoek nog 10 minuten oponthoud. En tot slot de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Gameren en Rossum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

1977 was het jaar waarin alles draaide om Saturday Night Fever. Inderdaad, met de muziek van de Bee Gees, maar niet te vergeten ook met de muziek van de Tramps. Disco Inferno hier op de radio net na 9:30. Goedemorgen, wat een dag. 1 juli 2026 met zometeen Kylie Minogue. Klein maar fijn. Eerst hoor je Senna met Donnie. Waar blijf je nou?

0: is klein, maar fijn. En Erik, hoe weet je dat? Heb je er ooit live gezien? Nee, maar ik ben wel eens naar Madame Tussaud geweest. En naar verluidt is dat echt één op één. Nou, dan komt ze echt maar tot mijn schouders. En ik ben zelf ook niet de grootste. Ach, maar ze is een prachtige dame. Nog steeds trouwens. Kylie Minogue en I Believe in You op Radio BNT. Waar de muziek je vandaag weer heerlijk raakt. Zometeen de zomer op de radio. Want we zijn echt voorlopig nog niet van de zon af. Dat doen we met Samba de Janeiro. Maar eerst hoor je Last Frequencies met Calum Scott. And where are you now?
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

Hoeveel zomer kan een mens verdragen? Dat dachten we vorige week ook toen de temperaturen bijna de 40 graden aanraakten. Zo ver gaat het dit weekend niet. Het wordt echt gewoon lekker zomers weer. Maar er komt nog weer zo'n tropische hitte aan. Ja, dat had voor mij dan weer net niet gehoeven. Samba de Janeiro van Bellini op Radio BNT, waar ook deze hit je raakt. Straks om 1 uur is Duncan er weer. Roger, die hoor je vanmiddag om 3:45 weer aantreden. En ik heb een fijne deun om alvast een beetje vooruit te blikken naar het komend weekend. Met Coldplay en Beyoncé.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Landbouworganisaties reageerden dan ook kritisch op de kabinetsplannen. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Een woordvoerder laat weten aan NPO Radio 1 dat de kans erg klein is dat er nu nog overlevenden worden gevonden. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond, dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Het waterschap Limburg stelt vanaf vandaag een verbod in op het pompen van water uit beken en sloten. Ook het besproeien van tuinen met dit oppervlaktewater is nu verboden. Door de aanhoudende warmte en verdamping staat het grondwaterpeil kritiek laag, vooral in Noord- en Midden-Limburg. Om onomkeerbare schade aan de natuur te voorkomen en vissen te beschermen, stopt het waterschap ook met het maaien bij beken en worden er droogterondes gelopen. Het verbod kent enkele specifieke uitzonderingen voor de fruitteelt en veedrenking en geldt tot uiterlijk 1 oktober. In het Maxima MC in Veldhoven is vorige maand een kerngezonde eeneiige vierling geboren. De broertjes Adam, Amir, Hassan en Hussein kwamen ter wereld via een geplande keizersnede. Volgens gynaecoloog Pieter Runnert Heimel is de kans op een eeneiige vierling 1 op de 11 miljoen. Omdat de baby's in placenta deelden en te vroeg geboren werden, stond er tijdens een complexe bevalling voor elk kind een apart team van specialisten klaar. Het is in de regio uniek. De laatste keer dat er in het Veldhovense ziekenhuis een vierling werd geboren is 20 jaar geleden. En een groep van 6 tot 8 Franstalige jongeren uit Wallonië heeft het afgelopen weekend voor flinke overlast gezorgd rondom het stationsgebied in Maastricht. Zaterdag drongen de tieners Grand Hotel L'Empereur binnen, waar ze hotelgasten in de gangen en bij het zwembad intimideerden en bedreigden. Een dag later sloeg de groep toe bij restaurant Dadawan. Via een listige afleidingsmanoeuvre renden ze weg zonder een menurekening van 60 euro te betalen. Camerabeelden linken de groep ook aan een eerdere diefstal van een hotelovernachting vorige maand. De ondernemers hebben aangifte gedaan. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes. Het weer. Vandaag zijn er perioden met zon en in het binnenland wordt het nog zomers warm. In het noordoosten bestaat kans op een bui. Het wordt 22 graden op het strand tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Morgen ziet het weer er wat anders uit. Dan passeert vanuit het noordwesten een zone met regen en motregen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043-200-3123.
4: Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Het waterschap Limburg stelt vanaf vandaag een verbod in op het pompen van water uit beken en sloten. Ook het besproeien van tuinen met dit oppervlaktewater is nu verboden. Door de aanhoudende warmte en verdamping staat het grondwaterpeil kritiek laag, vooral in Noord- en Midden-Limburg. Om onomkeerbare schade aan de natuur te voorkomen en vissen te beschermen, stopt het waterschap ook met het maaien bij beken en worden er droogterondes gelopen. Het verbod kent enkele specifieke uitzonderingen voor de fruitteelt en veedrenking en geldt tot uiterlijk 1 oktober. In het Maxima MC in Veldhoven is vorige maand een kerngezonde eeneiige vierling geboren. De broertjes Adam, Amir, Hassan en Hussein kwamen ter wereld via een geplande keizersnede. Volgens gynaecoloog Pieter Runnert Heimel is de kans op een eeneiige vierling 1 op de 11 miljoen. Omdat de baby's in placenta deelden en te vroeg geboren werden, stonden er tijdens een complexe bevalling voor elk kind een apart team van specialisten klaar. Het is in de regio uniek. De laatste keer dat er in het Veldhovense ziekenhuis een vierling werd geboren is 20 jaar geleden. En een groep van 6 tot 8 Franstalige jongeren uit Wallonië heeft het afgelopen weekend voor flinke overlast gezorgd rondom het stationsgebied in Maastricht. Zaterdag drongen de tieners Grand Hotel L'Empereur binnen, waar ze hotelgasten in de gangen en bij het zwembad intimideerden en bedreigden. Een dag later sloeg de groep toe bij restaurant Dadawan. Via een listige afleidingsmanoeuvre renden ze weg zonder een menurekening van 60 euro te betalen. Camerabeelden linken de groep ook aan een eerdere diefstal van een hotelovernachting vorige maand. De ondernemers hebben aangifte gedaan. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
10: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
9: Dit was het nieuws bij Radio BNT.
11: Duncan Vreus. Oké, een klein vreugdekreetje mag.

Spyro, Radio BNT en Material Lover, Dead or Alive. Polly ook, You Spin Me Round op het radiostation waar muziek je raakt. Goedemiddag en welkom in een nieuwe maand. Het is 1 juli en je hebt je radio nog steeds op Radio BNT. Dat doe je goed op je woensdagmiddag, de week in tweeën, en je bent zojuist iets na 12 uur beland aan de goede kant van de week. We gaan langzaam op naar dat weekend. Fijne vooruitzichten. Hoe gaat het met je? Lekker? Of ben je ook lek geprikt afgelopen nacht door een mug op je slaapkamer? Ik wel. Ondanks dat heb ik wel de beste hits en classics voor je. Marco Borsato zometeen, Douwe Bob is onderweg en de groenste band ter wereld. Live in Technicolor 2. Dit is Coldplay.

Dit is Marco Borsato. Vrij zijn, Douwe Bob, Hoddy ook en Fanny en Coldplay. Live in Technicolor 2 op de radio. Dit is je woensdagmiddag. Het is 1 juli vandaag. En wat kun je vandaag allemaal verwachten? Ik praat je bij over onder andere 1 juli dat het vandaag is. Kitty Kotti wordt gevierd. De afschaffing van de slavernij. In Amsterdam is de nationale herdenking. Slavernij verleden in het Oosterpark. Is vanaf 2:30 zometeen. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Plannen moeten ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot drastisch omlaag gaat en Nederland weer van het zogenoemde stikstofslot af kan. Het is dag 15 van de coronaverhoren. Botik van de Zandschulp treft in de tweede ronde van Wimbledon de Rus Roman Safiulin. En de Nederlander hoopte dit jaar beter te doen dan de voorgaande 3 jaren, want toen strandde hij telkens in de tweede ronde. Wat die dus vandaag ingaat. Het WK voetbal gaat verder, niet voor Nederland, wel voor Engeland. Om 6 uur tegen Congo en om 10 uur is het de beurt aan België. En zij nemen het op tegen Senegal. Nou, het is net als Nederland, een van de finalisten van de Afrika Cup. Werd gewonnen door Marokko. Degene die dat verloor was Senegal. Maar of België daar potten tegen kan breken, dat blijkt vanavond. Om 10 uur is die wedstrijd op het WK voetbal. BNT op je woensdag, Soul to Soul hoor je zo en Lose Control, nu van Medusa. What

0: Calvin Harris, Sam Smith en Desire op Radio BNT. Soul to Soul hoorde je ook en Back to Life, Back to Reality. De reality die woensdagmiddag heet. En op zich is dat wel fijn. Misschien heb je een vrije middag, heb je de kids opgehaald van school. En ga je op naar een wellicht wel fijne woensdagmiddag. Dan vertel ik je wat je zou kunnen doen vandaag. Afhankelijk van het weer, want het blijft op een bijna droog in Limburg en Brabant. In de loop van de middag en begin van de avond zomers warm. 25 à 26 graden kan het vandaag nog morgen worden. Morgen verloopt het droog en een geruime tijd vrij zonnig. Tijdens opklaringen wordt het in het begin van donderdagmiddag maximaal 25 graden. Er komt wel wat periode met regen in de loop van de dag morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Bij de start van het kinderoales in Melick zijn vanochtend twee kinderen van basisschool Sint-Hubertus uit Hechten flauwgevallen. Tijdens de openingsceremonie ging het mis door een combinatie van spanning, warme kleding en het stilstaan in de hitte. Een jongen en een meisje zijn door de EHBO opgevangen en kregen water en druivensuiker. Het meisje kon de hulppost snel weer verlaten. De kinderoptocht, die vorige week vrijdag nog werd uitgesteld vanwege de extreme hitte, is opgedeeld in twee groepen om lange wachttijden te voorkomen. Langs de route zijn extra waterpunten en koelbakken geplaatst. Gevoelige persoonsgegevens van studenten en medewerkers van Avans Hogeschool zijn door een systeemfout bijna een jaar lang toegankelijk geweest voor onbevoegde gebruikers. Het lek ontstond eind juni 2025 na een update in het informatiesysteem Amigo, maar werd pas vorige maand ontdekt. Avans benadrukt dat er geen sprake is van een cyberaanval of hack en dat de gegevens niet openbaar waren. Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor misbruik, is het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Betrokkenen hebben vandaag een waarschuwing gekregen om alert te zijn op phishing. En op de Kapellerweg in Sittard is vanochtend rond 10 uur een auto op zijn kop beland na een botsing met een andere personenauto. Door de klap raakten beide voertuigen zwaar beschadigd. De hulpdiensten, waaronder de brandweer en een ambulance, rukten met spoed uit. Eén betrokken is ter plaatse door het ambulancepersoneel nagekeken op verwondingen. De brandweer heeft de auto met een takelwagen weer op de wielen gezet. De Kapellerweg was tijdens de bergingswerkzaamheden tijdelijk afgesloten voor het verkeer. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

De nieuwste van Alex Warren, dit Passenger Level 42, Fun and Keen, Everybody's Changing. Je hoort het allemaal in het rijtje van 4 op Radio BNT. Gewoon even lekker 4 hits en classics non-stop achter elkaar. En dus vind je hier ook de meeste muziek in de middag. Duncan hier, goedemiddag. Het is vandaag 1 juli. Het is een grote dag voor Peter Gabriel in 1986 op deze datum. Gebeurde iets historisch. Hij stootte namelijk op die datum met Sledgehammer gewoon zijn oude bandleden van Genesis even van de troon in de Amerikaanse hitlijsten. Ah, zal ik toch fijn om terugkijken. Het is Radio BNT met zometeen Benson Boone in the Stars en Hole in the Head. Hoor je nu van de...

0: bijna zover. 4 juli, 250 jaar Amerika, wordt groot gevierd daar door Donald Trump vooral. Die heeft allemaal artiesten uitgenodigd. Maar één voor één zeggen de voorbije weken die artiesten af voor dat optreden. Donald Trump heeft zelf overwogen nu op te gaan treden. Was hem aan grap. Maar het is het moment dat politiek en muziek verstrengeld raken. Radio BNT. Heb je bijvoorbeeld Bruce Springsteen met zijn protestsongs, die hij natuurlijk heeft. Maar ook onbedoeld kan een liedje ineens politiek geladen worden. Zoals dat ook begin Zero's door het zwarte shirt dat deed denken aan historische uniformen van het fascisme in Italië. Klinkt weinig gezellig, maar de plaat waarover het gaat, die hoor je zo meteen na 1 uur. En die is dan wel weer heel zomers en gezellig. Welke dat is, hoor je zo meteen na Noah Kahan en Julia Michaels. Hurt Somebody.
1: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is. Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl. Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
12: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus... AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
12: Boeie!
13: Alle hak, tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
12: Zoé!
13: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
12: Yes!
13: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster!
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
15: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Radio BNT.
16: Dit is de nieuwsupdate.
17: Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Victor Willis, de leadzanger van The Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vandaag bekendgemaakt. Willis was het gezicht achter wereldhits als YMCA, In the Navy en Go West. Hij trad op als politieagent, een van de herkenbare personages van de populaire discogroep. De zanger overleed na een kort ziekbed. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geregeld te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om indien mogelijk borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
18: Goedemiddag, de lunch in optima forma met Kygo, Khaled en Griffin. Save my love naar Juanes. En La Camisa Negra. Zomer.

and Love op Radio BNT. En Juan Estavor, La Camisa Negra. Het werd helemaal politiek geladen, die track. Hij klinkt zo zomers, maar toch zat er een zwart randje aan, letterlijk. Het ging over het zwarte hemd, want dat is La Camisa Negra. Het gaat eigenlijk over het zwarte overhemd dat hij draagt omdat hij in rouw is. Zijn relatie is over, zijn hart is gebroken. Maar veel controversiëler was de situatie in Italië bij dit nummer. Want het zwarte shirt deed sommige mensen denken aan de historische uniformen van het fascisme in dat land. En dus brachten zij dat liedje dan als aanhanger van fascisme. Nou, was Juan S. helemaal niet blij mee. Ondanks dat werd het nog een grote wereldhit. Juan S. en La Camisa Negra op Radio BNT. Goedemiddag, je lunch misschien al achter de kiezen. Dan is dit het vervolg van je werkdag met Suzanne en Freek zometeen. En dit is Rockwell en Michael Jackson. Somebody's watching me.

Radio BNT, waar muziek je raakt en je de meeste muziek in de middag hoort. Met Boyzone, Picture of You. Heb je misschien ook al een mooie foto gemaakt bij de 360 Tour van Helene Fischer? Was je erbij gisteren in het Gelredome in Arnhem? Je had erbij kunnen zijn, hè, als je ticket had gewonnen op Radio BNT. Vorige week was dat een feestje en gisteren was het dan bezig. De vliegende Helene Fischer door het Gelredome. Het is BNT. Meer winacties vind je op onze Facebook en Instagram. @RadioBNT.

0: Een abonnement op de zomer heb je genomen met Radio BNT en die fijne zomerse muziek van Morricante, Jekke Jekke en Nile Horn met Andalus Audio op Radio BNT. Zometeen een nieuw rijtje van 4 hits non-stop achter elkaar. Dat zometeen op BNT. Eerst even kijken naar het weer. Het blijft op een bijna droog in Limburg en Brabant. In de loop van de middag en begin van de avond zomers warm, 25 à 26 graden. Morgen ook zonnig, in de loop van de middag en avond wel kans op wat regen en weer warm, zo'n 25 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Bij de start van het kinderoales in Melick zijn vanochtend twee kinderen van basisschool Sint-Hubertus uit Hechten flauwgevallen. Tijdens de openingsceremonie ging het mis door een combinatie van spanning, warme kleding en het stilstaan in de hitte. Een jongen en een meisje zijn door de EHBO opgevangen en kregen water en druivensuiker. Het meisje kon de hulppost snel weer verlaten. De kinderoptocht, die vorige week vrijdag nog werd uitgesteld vanwege de extreme hitte, is opgedeeld in twee groepen om lange wachttijden te voorkomen. Langs de route zijn extra waterpunten en koelbakken geplaatst. Gevoelige persoonsgegevens van studenten en medewerkers van Avans Hogeschool zijn door een systeemfout bijna een jaar lang toegankelijk geweest voor onbevoegde gebruikers. Het lek ontstond eind juni 2025 na een update in het

informatiesysteem Amigo, maar werd pas vorige maand ontdekt. Avans benadrukt dat er geen sprake is van een cyberaanval of hack en dat de gegevens niet openbaar waren. Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor misbruik, is het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Betrokkenen hebben vandaag een waarschuwing gekregen om alert te zijn op phishing. En op de Kapellerweg in Sittard is vanochtend rond 10 uur een auto op zijn kop beland na een botsing met een andere personenauto. Door de klap raakten beide voertuigen zwaar beschadigd. De hulpdiensten, waaronder de brandweer en een ambulance, rukten met spoed uit. Eén betrokken is ter plaatse door het ambulancepersoneel nagekeken op verwondingen. De brandweer heeft de auto met een takelwagen weer op de wielen gezet. De Kapellerweg was tijdens de bergingswerkzaamheden tijdelijk afgesloten voor het verkeer. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Freddie Mercury en zijn Queen. Ik ga nog 4 minuten zijn roren, dat wist je helemaal niet. Don't Stop Me Now op Radio BNT als laatste in het rijtje van 4 minuten. Jonas Blue, Counting Crows en Pink, Cover Me in Sunshine. Het radiostation dat aanstaat op je werk, dat is Radio BNT. De meeste muziek in de middag met Mary J. Blige, zometeen Family Affair. En dit is David Guetta met Sia en Beyoncé.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora en Ritual. Het ritueel dat we elke dag iets voor tweeën doen is ook hier...
1: De Vertaalvraag.
0: Ik heb namelijk weer een nieuwe opgave in De Vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest van een track die ik zometeen na 2 uur ga draaien. Aan de hand van de vertaling daarvan. Heb je enig idee, dan mag je het insturen. RadioBNT.nl. Je kwam en veranderde, hoor ik me vol. Niemand zou ooit meer van mij kunnen houden. Je kwam en maakte mijn leven compleet. Je kwam en keerde het allemaal om. Enig idee over welke track dit gaat? Je mag een gok wagen. RadioBNT.nl draait hem zo meteen na 2 uur... naar onder andere Topic en A7S. Dit is Breaking.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
0: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
2: Mooi van Ethos.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
4: Odido.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Eerder werd al gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De inflatie in de eurozone is de afgelopen maand gedaald naar 2,8%, meldt Eurostat. Vooral de minder sterke stijging van de energieprijzen zorgde voor de afkoeling. De inflatie ligt nog wel boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Die is zo'n 2%. Economen hadden op een inflatie van 3% gerekend. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door 1 parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
10: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
11: Dit was de opgave van vandaag. De vertaalde songtekst was als volgt. Je kwam en veranderde hoe ik me voel. Niemand zou ooit meer van mij kunnen houden. Je kwam en maakte mijn leven compleet. Je kwam en keerde het allemaal om. Dat was de vertaling. Ik zocht titel en artiest hierbij.
1: Duncan Fresh.
11: Dank aan Milu, want die wist het goed.

James de Cameron Wade Come, Kingdom of Fear en Kim Wilde hoorde je. You Came was het goede antwoord in de vertaalvraag van vandaag. Goedemiddag, Duncan hier op BNT. Jouw go-to voor de beste hits en classics in heel Brabant en Limburg. En die beste hits en classics komen er

Het beste uit de jaren 80. Colonel Abrams en Trapped hoorde je uit die midden jaren 80. Zou je ook kunnen horen in het Ethisch Café. Dat hoor je dan weer elke maandagavond. Dus hou je van de jaren 80 en van de muziek uit dat decennium. Want dan luister eens op maandagavond. Na 7 uur hoor je dan Raoul met het Ethisch Café. Heb je het gemerkt? Tijdens de afgelopen hittegolf hebben huishoudens flink meer stroom verbruikt dan op koelere dagen. Volgens Essent werd dit veroorzaakt door het gebruik van ventilatoren en airco's. En doordat koelkasten natuurlijk harder moesten werken. In de avonduren was er zelfs sprake van een piek van 50% meer stroomverbruik. Wat vooral te verklaren is door de vele airconditioners die de afgelopen jaren zijn geïnstalleerd. Essent baseert deze cijfers op een vergelijking tussen 25 juni, toen het 32 graden werd, en de koelere 16 juni. Essent adviseert huishoudens met zonnepanelen of een dynamische energietarief om vooral overdag te koelen. Radio BNT onderweg wellicht wel naar een nieuwe hittegolf. Het wordt langzaam weer warmer, hè? En vandaag ook zo'n 25 graden. Genieten met Sonique zometeen en Marshmello nu met de Jonas Brothers.

0: Avicii, Hey Brother, Hey, rijtje van vier. Zometeen weer vier hits non-stop achter elkaar. Heb je zin in de Bee Gees? Even oefenen op die reanimatie. Nou, weet je wel over welke liedje ik het heb, hè? Die draai ik zo meteen op Radio BNT na het Regio Nieuws. En even kijken naar het weer. Vandaag droog, op een bui na, in Limburg en Brabant. Het is 25 à 26 graden. Morgen een beetje hetzelfde weerbeeld. Dan ook vrij zonnig. Maximaal 25 graden en richting de middag en avond kan er een bui vallen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Bij de start van het kinderoales in Melick zijn vanochtend twee kinderen van basisschool Sint-Hubertus uit Hechten flauwgevallen. Tijdens de openingsceremonie ging het mis door een combinatie van spanning, warme kleding en het stilstaan in de hitte. Een jongen en een meisje zijn door de EHBO opgevangen en kregen water en druivensuiker. Het meisje kon de hulppost snel weer verlaten. De kinderoptocht, die vorige week vrijdag nog werd uitgesteld vanwege de extreme hitte, is opgedeeld in twee groepen om lange wachttijden te voorkomen. Langs de route zijn extra waterpunten en koelbakken geplaatst. Gevoelige persoonsgegevens van studenten en medewerkers van Avans Hogeschool zijn door een systeemfout bijna een jaar lang toegankelijk geweest voor onbevoegde gebruikers. Het lek ontstond eind juni 2025 na een update in het informatiesysteem Amigo, maar werd pas vorige maand ontdekt. Avans benadrukt dat er geen sprake is van een cyberaanval of hack en dat de gegevens niet openbaar waren. Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor misbruik, is het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Betrokkenen hebben vandaag een waarschuwing gekregen om alert te zijn op phishing. En op de Kapellerweg in Sittard is vanochtend rond 10 uur een auto op zijn kop beland na een botsing met een andere personenauto. Door de klap raakten beide voertuigen zwaar beschadigd. De hulpdiensten, waaronder de brandweer en een ambulance, rukten met spoed uit. Een betrokken is ter plaatse door het ambulancepersoneel nagekeken op verwondingen. De brandweer heeft de auto met een takelwagen weer op de wielen gezet. De Kapellerweg was tijdens de bergingswerkzaamheden tijdelijk afgesloten voor het verkeer. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

icoon Miley Cyrus, End of the World, hoorde je als laatste in het rijtje van vier. De zomer is aan op Radio BNT, met ook Ozone, De Bouza en Bee Gees hoorde je Stayin' Alive in dat rijtje van vier. Nieuwe maand, gelukkig nieuw half jaar, het is 1 juni. En zet hem in je agenda, hè. Je mag het tweede kwartaal nu gaan afronden. En het eerste half jaar van het jaar zit er gewoon al op. Even realisatie, dat je terugdenkt aan kerst, dat misschien nog voor je gevoel best wel dichtbij lag. Nou, dat is gewoon al 6 maanden geleden, joh. Over 6 maanden zitten we weer aan het kerstdiner. Met die gedachte is dit je woensdag 1 juli. Goedemiddag, Duncan hier op Radio BNT. Met een track die eigenlijk voor Annie Lennox was. Sterker nog, ze nam het op in 1992. Het was een B-kantje voor haar single Precious, maar dat deed heel weinig. Totdat ze het gaf aan Whitney Houston. Ze zei er wel bij, weet je wat, hier heb je het nummer en als je wil, zing ik er ook nog op mee. En toen werd het ineens wel een hit voor Whitney Houston. Step by step, met op de vocalen.

0: Chainsmokers, Paris op BNT. Whitney Houston hoorde je ook. En Step by Step. Ben je een beetje wakker geworden vandaag? Of loopt de koffie inmiddels nog steeds? Dan veel sportiever wordt het dan niet vandaag.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Nou, als de koffie maar loopt, dat is het belangrijkste. Goedemiddag, Duncan hier op BNT. En heb je zin zometeen in wat extra energie in de vorm van jouw muziek op BNT? Zometeen heb je je kans om je favoriete verzoek door te geven. Waar heb je zin in en wat kan ik voor je draaien? Zometeen in de Takeover. Dat is de grote vraag die je mag beantwoorden via radiobnt.nl. BNT. Waar heb je zin in en wat kan ik voor je draaien? Let me know, radiobnt.nl. Klik op stuur een appje. En dan ga ik jouw verzoek zometeen draaien in de Takeover. Nou, onder andere de vrouw die volgens mij morgen gaat trouwen, hè? Het is bijna zover voor Taylor Swift. Je hoort er zo meteen. I knew it, I knew you. Eerst Morgan Wallen, Love Somebody.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Oh, ja, die zijn vaak.
4: Ah, ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
2: Zo hé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Volgens de brandweer kan het nog zeker enkele uren duren voordat het vuur kan worden bedwongen. Het kabinet stelt €193 miljoen beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. Het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het meisje werd de afgelopen maand aangehouden nadat haar ouders dood werden gevonden in hun woning. Over het motief is nog niets bekendgemaakt. Zittingen van de rechtbank zijn besloten omdat de verdachte minderjarig is. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door 1 parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Duncan Fresh. Gaan we zo meteen met de nummerronde takeover. Jij hebt het voor het zeggen naar Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En Ellen Clark daarvoor in Blow Me Away. Nou, let's blow me away met jouw verzoeken.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Dat is de grote vraag nu in de Radio BNT Takeover. Waar heb je zin in? Muzikaal gezien, hè? Dan kan ik jou tegemoetkomen met datgene op Radio BNT. De komende 20 minuten bepaal jij namelijk de playlist van dit radiostation. En dat doe je heel makkelijk als je een appje stuurt. Dat kun je doen via radiobnt.nl. Zo deed Tim dat al voor de jankende gitaar van Chic. Nou, vooral de dansende gitaar. Le Freak en al dat moois is uit de jaren 70. Le Freak nu in de Takeover.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

heb jij zin in? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp. 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de BNT Takeover.

Inner Circle in Sweat op Radio BNT. Sweat, sweat, sneak heet hier. BNT. Werd aangevraagd trouwens door Sandra. Die moet zometeen onderweg naar de tandarts. Is een beetje zenuwachtig, heeft ze gestuurd. Om een beetje te onthaasten vroeg ze aan Inner Circle in Sweat. Kunnen jullie Rolf Sanchez draaien, was de vraag van Ruben. En voor team draaide ik Chic en Le Freak. En zo kun jij ook aanvragen wat je zou willen. Het is de Takeover, die hoor je elke werkdag rond 3:10. Dan is de radio 20 minuten lang van jou. Wat kan ik voor je draaien? Drop het maar via radiobnt.nl. Deze kwam van Ellen, Bruno Mars, Just the Way You

Physical op Radio BNT. Omdat Niels aan het verbouwen is. BNT. Heeft hij wat extra energie nodig? Wat ethische energie, denk ik. Olivia Newton-John, Physical, hoorde je. Bruno Mars in Just The Way You Are was voor Ellen. Jij vraagt, ik draai heel simpel. RadioBNT.nl, daar kun je een berichtje sturen. Zo deed Sophie dat. Omdat ze vanmiddag nog een praktijkexamen heeft. Ik denk dan bij het CBA, dat zat er niet bij. Heel veel succes, Sophie. En ze vraagt voor zichzelf aan Adele. Haar favoriete nummer, Rolling in the Deep.

0: Zoals de Fransen zeggen, toi, toi, toi. Oftewel, toi, toi, toi voor Sophie. Ze gaat namelijk vandaag nog haar praktijkexamen hebben. Waarin, dat staat er niet bij, maar ik wens je heel veel succes. Sophie, je vroeg aan Adele, Running in the Deep, bij deze gedraaid in de Takeover. Het was hem ook vandaag, de Takeover. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde. Zometeen al een nieuw rijtje van 4 op Radio BNT na het regionieuws en het weer. Het is om en bijna droog in Limburg en Brabant. Hè? Zomers warm, 25 à 26 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, dan weer vrij zonnig. Zo'n 25 graden. In de loop van de middag kan het wel gaan regenen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Treinreizigers in Zuid-Limburg moeten deze

zomer rekening houden met flinke vertragingen. Van woensdag 8 juli tot en met zondag 16 augustus... wordt het treinverkeer tussen Valkenburg en Heerlen volledig stilgelegd. Er rijden er geen sneltreinen tussen Maastricht en Heerlen. Reden is de aanhoudende overlast van dassen die burgten onder het spoor graven en verzakkingen veroorzaken. Spoorbeheerder ProRail gaat in deze periode speciale damwanden plaatsen om de beschermde dieren definitief te weren. Vervoerder Arriva zet dan bussen in. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de grote natuurbranden op de Weerterheide en de Oorschotse Heide eind april. Dat concludeert de marechaussee na een feitenonderzoek. De brand op de Weerterheide ontstond door een flitsgranaat tijdens een goedgekeurde militaire oefening, waarna het vuur door droogte en wind snel om zich heen greep. Bij de brand in Oorschot bleek een Chinook-helikopter, in tegenstelling tot eerdere vermoedens, niet de oorzaak. Defensie heeft de regels voor oefeningen bij extreme droogte inmiddels aangescherpt. En de ruim 11.000 toeschouwers van de wegens extreme hitte afgelaste bokkenrijdersvoorstellingen krijgen nu een bijzonder alternatief. Op maandag 13 juli wordt er een eenmalige inhaalshow georganiseerd op het Maastrichtse Vrijthof, gebruikmakend van het concertdecor van André Rieu. Dat staat daar dan al. Omdat het Vrijthof minder capaciteit heeft dan Stadion de Geusel, krijgen gedupeerden van de shows van 26 en 27 juni voorrang. Wie niet kan of misgrijpt, krijgt geld terug of kan tickets omboeken naar een volgende productie in Kerkrade. En tot zover het regionieuws.

ontdekt op YouTube. Justin Bieber en Daisy's, de kindster van toen, hoorde je op Radio BNT. Amy Winehouse, Rehab en Another met Toto ook nog daarvoor. Hoor je allemaal in het rijtje van 4. Welkom, je woensdagmiddag wordt leuker richting het einde van de werkdag. Zometeen is José er met de middagshow. Ook nog Train onderweg en Love and Understanding hoor je nu. Dit is Cher.

Soul Sister, share daarvoor en Love and Understanding. Onderweg naar huis, zometeen naar vieren, spullen pakken en in de auto stappen met Roosje Schepers. De middagshow komt eraan. Zometeen naar vieren met onder andere Michael Jackson. Jawel, zometeen op BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
8: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
14: Dit is een lekkere van Albert Heijn.
1: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam kampt met een grote ICT-storing vandaag en heeft daardoor het merendeel van de afspraken afgezegd. Dat meldt ANP. Ook de spoedeisende hulp is gesloten. Kankerbehandelingen en nierdialyses gaan wel door. Volgens het ziekenhuis is de patiëntveiligheid niet in gevaar en krijgen opgenomen patiënten gewoon zorg. Het kabinet stelt €193 miljoen beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En bij de grote brand in een woontoren in Antwerpen zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Een technische storing op de begane grond zou volgens de brandweer de oorzaak zijn van de brand, die inmiddels bijna onder controle is. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Er staat 14 kilometer door de bergingswerk. En de andere kant op tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug is het op onthoud een kwartier. Dan de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dan denk je bij jezelf, er moet nou zo'n moment van stilte komen even na het draaien van deze plaat. Zo. Weet je? Zo, dat is lekker zeg. Wat een begin van de show. Heerlijk. Hashtag zin in, zeggen we dan op deze manier. The Village People YMCA uit de jaren 70. Sorry. Excuus, dit is natuurlijk even een beetje puinhoop. Dat realiseer ik me ook wel eigenlijk. Wacht even. Ik moet even dit hebben. In mijn contract staat ook dat je geconcentreerd aan je radioprogramma begint. Ja, dat klopt inderdaad, maar ik was eventjes met wat administratieve beslommeringen bezig. YMCA van de Village People, niet zomaar gedaan als eerste plaat op deze 1 juli 2026 op Radio BNT in de middagshow. Want de zanger is afgelopen maandag op 74-jarige leeftijd overleden. Na een kort agressief ziekbed is hij niet meer onder ons. Ik heb het over Victor Willis, de zanger van de Village People. Die heeft het leven gelaten. Hij zou morgen 75 worden. Ik denk, ja, daar moeten we wel muzikaal even bij stilstaan, toch? 4:06 geweest, ruim al. Goedemiddag, de tweede helft van 2026, 1 juli. De middagshow via Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En tot een uurtje of zes hebben we er weer zin in. Ja, ik heb er eigenlijk altijd wel zin in. Alleen, vandaag, ja, het begin van de nieuwe maand. Het is een beetje cool, zo gaat je op 4:25 eigenlijk best lekker. En volgens mij blijft dat ook zo. Dat kan via het oosten van het land en buiten het land inkomen. Dat hoorden we zojuist in het weer. Maar volgens mij blijft het overwegend wel droog. Later deze week gaat de temperatuur wel weer iets omhoog. Volgende week krijgen we weer die tropische waarde. Wordt het dan inderdaad daadwerkelijk weer die 40 graden of valt dat mee? Nou, dat gaan we meemaken. Het is ook vandaag internationale Reggae Day. Dus moeten we daar iets mee? Dan heb ik je even nodig aan de andere kant van de radio. Als je denkt, nou, leuke reggae plaat omdat het International Reggae Day is, kom maar door via radiobnt.nl.

0: mee.
1: Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio

Samuel Welten, alles kan kapot. Ja goed, de leeuw komt eraan, dat heeft helaas geen zin meer. Vond ik vooral wel trouwens een erg sterk nummer van hem. En hij begon natuurlijk met zijn allereerste hit een jaar geleden. En sindsdien heeft Samuel iedereen in zijn armen gesloten. Dat is, nou ja, wij hebben allemaal Samuel in onze armen gesloten. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Lekker zo, hè, vrienden. It's so easy to fall in love. Olivia Dean draaide we ervoor. Ze is hotter dan ooit. En ja, het is ook een artiest die nog niet zo heel lang aan het firmament straalt. Maar het is wel lekker. Alles wat ze maakt verandert eigenlijk wel een beetje in goud. Dus dat gaat helemaal goed. Het maximaal genieten lekker lang luisterdilemma is vandaag voor Michael Jackson. Ik ga of Wannabe Started Something draaien in de lange versie of Will You Be There. Welke zou je willen horen? Wannabe Started Something of Will You Be There van Michael Jackson. Eén van beide gaan we straks in de lekkere lange versie draaien om 4:30 in het kader van Maximaal Genieten lekker lang luisteren. Laat me weten wat je wil horen. Wil je Wannabe Started Something? Dan stuur je het woordje start naar radiobnt.nl. En wil je Will You Be There? Dan stuur je het woordje will naar radiobnt.nl. Dus of start naar radiobnt.nl of will naar radiobnt.nl. Gaan we straks even kijken wat we gaan draaien om 4:30 als Maximaal Genieten lekker lang luisteren plaat van Michael Jackson. Bondscoach, dan hebben we het over het voetbal. Ronald Koeman heeft zijn ontslag ingediend bij de KNVB. Hij heeft dat op Instagram gepost, gisteravond eigenlijk al. De spelers van de Nederlands elftal komen vanavond rond 10:50 aan op Schiphol. En dan zijn ze thuis, kunnen ze aan hun welverdiende vakantie beginnen. Koeman zegt, hij is teleurgesteld. Want hij had een droom eigenlijk om toch wat meer te betekenen tijdens dat WK voetbal, wat helaas niet lukte. En er zijn ook belangrijke dingen in het leven, schrijft hij. Belangrijkere dingen in het leven. En wat dat is, ja, dat kun je 3 vingers natellen. Zijn vrouw is al jarenlang ziek. Martina, die lijdt aan borstkanker. En hij kan natuurlijk ook niet altijd bij haar zijn, maar ik snap dat je deze afweging dan nu wel helemaal gaat maken, ja. Er worden ook al namen genoemd voor een opvolger als bondscoach. Arne Slot wordt genoemd. Nou ja, goed, we gaan het allemaal meemaken. We gaan horen en vanzelf straks horen wie de nieuwe bondscoach wordt. Dat wordt interessant. Heb jij nog een mening, schat? Oké. Nou, daar kunnen we niet zo al te veel mee. Hè? Daar kunnen we niet al te veel mee. Ze scoorde in de jaren 90 behoorlijk wat liedjes. Behoorlijk wat hits onder de noemer Baby House.

Summer! Ja, dat zou er misschien ergens om een Saturday Night kunnen zijn. Dan kunnen we er een leuk feestje van maken. Summer van Calvin Harris, Saturday Night, Wakefield. Hoor die achter elkaar hier op Radio BNT in de middagshow. Je weet het, in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Je kunt ons bereiken via Instagram, Facebook, @radiobnt. En of Will naar radiobnt.nl sturen of Start naar radiobnt.nl. Welke lange Michael Jackson plaat horen wij straks na het nieuws van 4:30? Goed, het lot ligt in jouw handen. Kom maar door, meeste stemmen gelden. En wie het eerst komt, die het eerst maalt. Denk zo, even een tegeltje. Waarom ook niet?

0: zijn eigenlijk gewoon één grote familie. Sterker nog, er komt een nieuw familielid bij vanaf aanstaande maandag. En wie gaat dat dan zijn? Ik ga je daar meer over vertellen. Je hebt er al heel voorzichtig hier en daar wat snippertjes over gehoord. Vrijdag ga ik hem bellen. En dan horen we ook even zijn stem. Dan weten we ook meteen hoe die gaat klinken vanaf aanstaande maandag op de radio. Tussen 10 en 1 uur ga je hem horen. Ochtends de ochtendshow met Erik Kreutzer. Dan tussen 10 en 1 onze nieuwe collega Duncan 1-4. En ondergetekende de Radio BNT middagshow vanaf 4 uur. Dat is Radio BNT. Sister Sledge, we are family, hoorde je op de radio. En wat wordt het? Will you be there or wanna be started something? Je weet het binnen... wat zullen we zeggen? 2 minuutjes. 1 minuut voor 4:30, Radio BNT. Lekker sharp. We liggen mooi op schema. Dat is helemaal goed. We kijken even naar het weer. Op dit moment is het 4 à 25 graden max in het zuiden van het land. Vanavond blijft het gewoon ongeveer deze temperatuur. Dus dat is lekker. Het blijft ook droog. Kan hier en daar een buitje vanuit het oosten komen. Maar in de loop van de avond blijft het in ieder geval zeer zeker droog. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Rond de middag zal het hier en daar een druppje regenen. De temperaturen zijn ongeveer gelijk. En het weekend gaat er weer erg goed uitzien.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Treinreizigers in Zuid-Limburg moeten deze zomer rekening houden met flinke vertragingen. Van woensdag 8 juli tot en met zondag 16 augustus... wordt het treinverkeer tussen Valkenburg en Heerlen volledig stilgelegd. Er rijden er geen sneltreinen tussen Maastricht en Heerlen. Reden is de aanhoudende overlast van dassen die burgten onder het spoor graven en verzakkingen veroorzaken. Spoorbeheerder ProRail gaat in deze periode speciale damwanden plaatsen om de beschermde dieren definitief te weren. Vervoerder Arriva zet dan bussen in. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de grote natuurbranden op de Weerterheide en de Oorschotse Heide eind april. Dat concludeert de marechaussee na een feitenonderzoek. De brand op de Weerterheide ontstond door een flitsgranaat tijdens een goedgekeurde militaire oefening, waarna het vuur door droogte en wind snel om zich heen greep. Bij de brand in Oorschot bleek een Chinook-helikopter, in tegenstelling tot eerdere vermoedens, niet de oorzaak. Defensie heeft de regels voor oefeningen bij extreme droogte inmiddels aangescherpt. En de ruim 11.000 toeschouwers van de wegens extreme hitte afgelaste bokkenrijdersvoorstellingen krijgen nu een bijzonder alternatief. Op maandag 13 juli wordt er een eenmalige inhaalshow georganiseerd op het Maastrichtse Vrijthof, gebruikmakend van het concertdecor van André Rieu. Dat staat daar dan al. Omdat het Vrijthof minder capaciteit heeft dan Stadion de Geusel, krijgen gedupeerden van de shows van 26 en 27 juni voorrang. Wie niet kan of misgrijpt, krijgt geld terug of kan tickets omboeken naar een volgende productie in Kerkrade. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Er staat 14 kilometer door de bergingswerk. En de andere kant op tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug is het op onthoud een kwartier. Dan de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Michael Jackson en Wannabe Started Something is het geworden.
1: Maximaal.

0: Michael Jackson klinkt...
1: Altijd lekker van vinyl.
0: Ja, dat weet jij ook natuurlijk. Wanna Be Started Something hoorde je uit het album Thriller 1983. In de zomer van dat jaar was het een dikke vette hit voor hem. En dit was de lange uitvoering zoals hij op het album staat. En zoals ook de 12 inch klinkt. En jullie wilden deze horen in plaats van Will You Be There. En dat snap ik wel, want hier zit natuurlijk veel meer pit in. Dankjewel voor het appen naar radiobnt.nl, waar het alweer 4:08 is geworden. Het is woensdagmiddag, midden in de week. Het begin van de nieuwe maand, vrienden. En ja, jouw maximaal genieten liedjes. Je zou je kunnen laten inspireren. Want komende vrijdag, of vrijdag doen we er altijd twee. Twee grote uit de 70s, 80s of 90s van 12 inch. Als je een goed idee hebt, kom maar door via radiobnt.nl. Laat je wellicht inspireren via radiobnt.nl/maximaal genieten. Er staat namelijk een playlist met heel veel lange liedjes. Hele lange playlist ook. En dan... zou je wellicht wat deze kant op kunnen sturen? Kunnen we dat komende vrijdag even allemaal regelen? Hoorde je het zojuist in het nieuws? Mensen die gedupeerd zijn vanwege het feit dat de bokrijders op 26 en 27 juni niet door kon gaan. Die mogen dus op 13 juli naar het Vrijthof in Maastricht. Daar gaat de bühne van André Rieu gebruikt worden voor deze musical spektakel. Spektakel musical. En ik heb hem gezien. Het is absoluut de moeite waard. Heel erg leuk. Suzanne Zegers, Bart Storken, Buddy Vedder, Milan van Waardenburg. Die zitten daar onder andere allemaal in. En heel veel dieren. En natuurlijk de Drones Show. Dus check maar eens even of je dan kunt. Dan kun je daar naartoe. En het gaat in eerste instantie dus om de mensen die niet hebben kunnen gaan... omdat de voorstelling werd afgelast op 26 en 27 juni jongstleden. Nou ja, dat. Ik denk, neem

0: staat het liedje heet eigenlijk? Ik heb geen idee, ik heb het niet gehoord. Kun je het nog een keer zeggen, schat? Dat is heel flauw dit, hè? Cyndi Lauper op BNT. En daarvoor hadden we Shakira, Burna Boy, Die Die. En Ben Kramer, die belde ze juist. Die is eigenlijk stik jaloers, want die heeft ooit...
1: Roger Schepers.
0: Zai Zai gezongen. En dat was een minder... dat was eigenlijk ook geen zai liedje. Nee, dat helemaal niet. Burna Boy die heeft de halftime show gedaan onlangs. Dat hebben we allemaal kunnen zien. En hij is populairder dan ooit. Shakira, die is ook op dit moment populairder dan ooit. Whenever, Wherever was ooit haar allereerste wapenfeit. En terwijl de muzikale dierentuin nog steeds een hit is, Zoo... heeft zij natuurlijk in 2010 ook een zo'n EK-liedje gemaakt, toch? Dat is een hele dikke vette hit geweest nog. Dat was toen, het anthem van het WK voetbal. Ja, goed. Time flies, zeg ik dan altijd maar. Het is 2026 inmiddels, vrienden. Laten we eens even kijken wat er allemaal te doen is qua concertnieuws. Wat is er te melden? Vanavond Mumford & Sons in Groningen. Ze hebben vorig jaar Pinkpop afgesloten. En Marcus Mumford, die doet dat heel goed. Onlangs nog een nieuw album uitgebracht, overigens. Eens even kijken. In Kerkrade is er vanavond ook Met de Kop in de Wolken te zien. En dat gebeurt allemaal in het Hub Theater, het PLT-theater in Kerkrade. Met de Kop in de Wolken is de Emmer de Nervo musical. En daar zitten Joost Nijs in, daar zit Mark Hermans in. En naar verluidt is dat een overweldigend succes. Het wordt zelfs morgenavond, de mensen die naar de voorstelling van morgenavond gaan, ik zei de gek, dat wordt helemaal opgenomen door de collega's van L1, die gaan dat allemaal recorden, zeg maar. En vanavond in het Openluchttheater in Valkenburg, Jonathan Jeremiah. Ja, ik mag daarbij zijn vanavond. En ik ga je straks nog even iets van de maestro laten horen, want ik hoor mensen denken, Jonathan Jeremiah, wie is dat? Ja, misschien zou je Happiness kunnen kennen, of Lost. Ik ga straks Heart of Stone even draaien. Want ja, dat is een goede plaat. Dan heb je meteen even een idee. Wie is Jonathan Jeremiah? Het is een singer-songwriter, maar die man die maakt zo fantastische muziek. Hij trapt de tour af vandaag in Valkenburg. En er komt een album uit die vanaf vanavond dan ook te koop zal zijn tijdens zijn tour. Opgenomen in Carré, Amsterdam. Nou, dan doe je het volgens mij niet echt verkeerd. Als je wat dat betreft dan Nederland weer een warm hart toedraagt, dan is dat mooi. Dus wellicht zien we elkaar vanavond in Valkenburg. Zou leuk zijn, vrienden. Zo niet, dan horen we ons morgen weer op de radio, hè?

Tempest, The Better Days aan. Eigenlijk heel gek, hè? Medusa, Dermot Kennedy, Paradise op Radio BNT. Rio daarvoor met Shine On, 5 minuten voor 5. Het Radio Middag Feuilleton bestaat uit 2 episoden. Dat is de Radio BNT Middagshow. Episode 2 straks na 5 uur. 98 Degrees en Stevie Wonder tot aan 5 uur. Dit is True to Your Heart.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: De scherpste zomer. Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. De nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, heeft tijdens een bijeenkomst van de Europese Centrale Bank gezegd dat de Federal Reserve onafhankelijk blijft bij het nemen van rentebesluiten. Zijn eerste optreden op het internationale podium werd nauwlettend gevolgd door beleggers die uitkijken naar signalen over het toekomstige rentebeleid en in hoeverre Trump daar invloed op heeft. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden. En morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergshoek een kwartier extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Noordeloos 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten extra bij kwijt op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. Dan de A59 van Den Bosch naar Zierikzee tussen Made en knooppunt Zonzeel. Is het op onthoud 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Atomic Kitten en Cool in the Gang, Ladies Night, deden dat samen in het begin van de Zero. 6:05, deel 2 van de middagshow, vrienden. Hartelijk goedemiddag. Het is 1 juli 2026, de tweede helft van het zojuist genoemde jaar. Zijn wij ingeslagen vandaag, 24 graden in het zuiden van het land. En vanavond kan er hier en daar een spatje regen vallen, maar overwegend zal het droog blijven. En dat is eigenlijk heel fijn voor de tijd van het jaar. Hè, daar kunnen we mee leven. Een week geleden zaten we nog in bijna 40 graden Celsius. Oeh. Maar dat gaat wel weer een beetje terugkomen. Volgende week, geloof ik, dan worden er wel weer wat hoge tropische temperaturen verwacht. Het is de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En als je de radio net aangezet hebt en je hoort ons en je denkt, goh, leuke zender. Ja, dat is het inderdaad. Ja, ja, zeker. Wees ambassadeur van Radio BNT. Vertel het tegen iedereen. Je vrienden in de kroeg vanavond. Misschien ga je naar de gym. Of ga je tennissen of badmintonnen, whatever. Heb het even over Radio BNT. Waar je ons kunt vinden, dat we er overal zijn en altijd zijn en zo. Weet je, dat soort zaken. Gewoon een beetje reclame maken voor ons. Dat is eigenlijk wat we willen. Tussen nu en 6 uur hebben we jouw hulp ook nodig. Dus alles wat je kwijt wil, mag je laten doorkomen via radiobnt.nl.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Roger, moet dat nou? Radio BNT.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio.

Nou, iedereen vraagt zich wel eens af, wie is die dame eigenlijk? Wie is dat meisje? Zij is het. Madonna, Who's That Girl op Radio BNT uit de jaren 80. Vrienden, er is voetbalnieuws. Je hebt het vandaag misschien ergens al voorbij horen komen. Steven de Vrij gaat naar Turkije, naar Palatinaikos. Hij gaat daar voetballen. En tegenwoordig is het zo, op het moment dat je van club gaat veranderen, dan doe je dat door middel van introductiefilmpjes. Dat doet Steven de Vrij ook. Die heeft een verborgen talent even tentoongespreid. Die kan ontzettend goed piano spelen. En dat moet je maar eens even checken. Check maar eens even wie de social Steven de Vrij naar Palatinaikos dus. En ja, hij heeft een paar van die introductiefilmpjes losgelaten op het wereldwijde web. En ja, daar hoor je en zie je dus eigenlijk dat hij gewoon piano aan het spelen is. Dus dat is wel bijzonder. Dat is leuk. Dus de BNT Middagshow, vrienden. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Of misschien heb je toch ergens heel voorzichtig onder een overkappetje de barbecue aangeslingerd. Dat kan. Ook geen probleem verder, hè? Ik bedoel, wasje omdraaien, dan komt dat allemaal vanzelf goed. Geef je nu nog prijzen weg bij Radio BNT, zag ik in de app voorbij komen. Jazeker, vanaf komende maandag gaan we namelijk hele leuke dingen doen. En ik tease dat, ga er nog niet al te veel over vertellen. Het heeft iets met vier wielen te maken. Dat is een ding wat zeker is. En vanaf maandag sowieso een nieuwe collega hier op Radio BNT, Tim. En die gaat tussen 10 en 1 elke maandag tot en met vrijdag programma doen. Ik ga hem vrijdag even bellen in de show om even te horen hoe die klinkt. Dan weten we dat ook meteen. Dat is altijd leuk als je een nieuwe stem hoort. Dan is het altijd fijn dat je even aan het ganse volk, de ganse natie, laat horen hoe hij klinkt. Of zij klinkt, maar het is in dit geval een hij. Dus dat gaan we komende week meemaken. En vrijdag in ieder geval alvast horen op de radio. En ja, vanaf komende maandag dus prachtige prijzen te winnen bij deze fijne radiozender. Ja, in heel Limburg en Brabant, DHB Plus wereldwijd, Radio BNT.nl. Begon op 1 september 2025, nog niet eens een jaar. We zitten ongeveer op een flinke zwangerschap, zeg maar. En ja, eigenlijk mogen we niet echt klagen, denk ik. We zijn gisteren werd mij overigens duidelijk in het grote deel van Nederland te horen. Ik kreeg gisteren een appje van een chauffeur die zegt, ja, ik rij op dit moment weg in Nijkerk. Kraakhelder, niks aan de hand. Zeg dan maar gewoon Limburg en Brabant. Nou ja, Marco, dankjewel voor het doorsturen.

Genesis op de radio, wat is dit toch lekker zeg, uit de jaren 80, heerlijk. Invisible Touch hoorde je uit het gelijknamige album waar Land of Confusion ook op staat. Dat is dat liedje waar Spitting Image in de videoclip zit, weet je wel. Tonight, Tonight, Tonight is ook een liedje wat op die plaat staat. Dat is ook een single geweest en dit was de eerste ooit in 86. Invisible Touch, Genesis. Voor iedereen die een klein beetje ziekjes is op dit moment, op welke manier dan ook, in godesnaam vrienden, Genesis. Ik roep het elke keer. En toch misschien ook even de mensen die het op dit moment allemaal niet zo fijn hebben qua gezondheid, sterkte. En weet dat we aan jullie denken bij Radio BNT. Hoort er ook allemaal een beetje bij, hè? Moeten we ook op letten. Een beetje op onze medemens letten, dat moeten we sowieso misschien een klein beetje in acht nemen. Om eens gewoon wat liever te zijn voor elkaar. Wat een ellende af en toe in de wereld, dat is toch helemaal nergens voor nodig, joh. Allemaal zaken die vernield worden, et cetera, et cetera. En ook mensenlevens die vernield worden. Wat gebeurde er nou allemaal weer in Antwerpen? Ook heel heftig daar, 6 doden. Dat was eerder in het nieuws vandaag. Heftig allemaal, wat er allemaal loos is in de wereld. En daarom moeten we met elkaar toch proberen op deze fijne aardkloot, dat even dat we er zijn, iets moois van te maken. En ook een beetje aardig en liever voor elkaar zijn. Misschien is dat, ja, dat is iets wat eigenlijk helemaal niks kost, hè? Behalve de moeite.

Ja, het is toch een van de beste Nederlandse bands die we dit moment hebben, hoor. Sumner, Dark Before the Dawn. En ja, die mannen heb ik ooit leren kennen. Althans, Camille, de zanger. En dat was bij een eerste optreden in Poppodium de Nieuwe Nor in Heerlen. Kan ik me nog herinneren. Waren ze nog helemaal niet bekend. Dan moet je nou eens kijken. Ze reizen de hele wereld over, joh. Dus immens. Het is fantastisch wat er allemaal gebeurt. Het is de BNT-middagshow waar je naar luistert. Vanavond in het Openluchttheater in Valkenburg. Stijf uitverkocht Jonathan Jeremiah. Ik ga zo dadelijk even een liedje van hem draaien. Dat had ik je beloofd. Heb je tenminste even een idee over welke persoon we het hebben. Het is lekker feel-good music. Singer-songwriter, goede stem. Fijn, je hoort het zo dadelijk. Dus blijf hier. Daar kijk je eerst eventjes naar het weer. 24 graden max in het zuiden van Nederland. Vanavond

0: volledig stilgelegd en rijden er geen sneltreinen tussen Maastricht en Heerlen. Reden is de aanhoudende overlast van dassen die burchten onder het spoor graven en verzakkingen veroorzaken. Spoorbeheerder ProRail gaat in deze periode speciale damwanden plaatsen om de beschermde dieren definitief te weren. Vervoerder Arriva zet dan bussen in. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de grote natuurbranden op de Weerterheide en de Oorschotse Heide eind april. Dat concludeert de marechaussee na een feitenonderzoek. De brand op de Weerterheide ontstond door een flitsgranaat tijdens een goedgekeurde militaire oefening, waarna het vuur door droogte en wind snel om zich heen greep. Bij de brand in Oorschot bleek een Chinook-helikopter, in tegenstelling tot eerdere vermoedens, niet de oorzaak. Defensie heeft de regels voor oefeningen bij extreme droogte inmiddels aangescherpt. En de ruim 11.000 toeschouwers van de wegens extreme hitte afgelaste bokkenrijdersvoorstellingen krijgen nu een bijzonder alternatief. Op maandag 13 juli wordt er een eenmalige inhaalshow georganiseerd op het Maastrichtse Vrijthof, gebruikmakend van het concertdecor van André Rieu. Dat staat daar dan al. Omdat het Vrijthof minder capaciteit heeft dan Stadion de Geusel, krijgen gedupeerden van de shows van 26 en 27 juni voorrang. Wie niet kan of misgrijpt, krijgt geld terug of kan tickets omboeken naar een volgende productie in Kerkrade. En tot zover het regionieuws op Radio BNP.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Baardenburg. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergshoek een kwartier extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Noordeloos 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten extra bij kwijt op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. Dan de A59 van Den Bosch naar Zierikzee tussen Made en knooppunt Zonzeel is het op onthoud 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Niall Horan, Miles Smith, Drive Safe. Als je op dit moment op de weg zit, dan is dat eigenlijk een beetje het devies. De boodschap. Dennis Mooij vertelde je zojuist. De actuele verkeerssituatie zit bij de ANWB in Den Haag. Praat je altijd even bij over wat er allemaal op de weg gebeurt. En dat is ook eigenlijk maar goed ook. En dat daar liedjes over gemaakt worden is misschien nog wel beter. Heart of Stone, daarvoor Jonathan Jeremiah. Komt uit zijn eigenlijk meest succesvolle album Solitary Man. Daar staat de Happiness op. Lost staat daarop. En deze Heart of Stone staat er ook op. En hij staat er ook op. Op het podium in het Openluchttheater in Valkenburg. Vanavond, 7:15, het voorprogramma. En daarna Jonathan Jeremiah. Als je er naartoe gaat, heel veel plezier. En dan weet je in ieder geval even over wie we het hebben. Wat een legend zou ik eigenlijk bijna willen zeggen, is dat. Ik heb hem op Pinkpop ooit gezien. Ik heb hem ooit een keer ook in het theater gezien in Heerlen. Toen trad hij daarop samen met de Symfonietta's. En toen heb ik hem mogen interviewen. Dat was een erg leuk gesprek. Hele aardige man ook. En maakt ook hele aardige muziek. Enfin, je hebt het zojuist allemaal net kunnen horen. Smakelijk eten, vrienden. Als je aan tafel zit, dit is de middagshow op Radio BNT.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: Je checkt de podcast via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je er 109 op dit moment die daar online staan. De meest recente gaat over de hoogmis op Pinkpop 2 weken geleden. En dat was eigenlijk wel leuk. We hebben een interview mogen maken later met de mensen die daar optraden. Althans een aantal. Pablo van der Poel van de Wolf. Bepi Kraft was daarbij. Merel Koman, oftewel Blackbird. Serve Hermans, de regisseur van het geheel. En Bart en Tren. Bart Storken en Tren van Enkevoort van Roanesse. Samen zijn zij Trekzek. En zijn initiatiefnemers van de Hoogmis op de Heilige Grond, Megaland en Landgraaf. De Heideroosjes traden daar ook nog op. Lex Uiting, Frans Pollux, die waren er allemaal bij. Was een Emil Tjarkovic, ik zou hem vergeten. Uit het Gelik van Limburg. Ja. Die heeft daar nog even een moppie viool gespeeld. En dat was absoluut ook de moeite waard. Nou, dat zou je kunnen luisteren, maar er staan veel meer leuke podcasten op. Dus ik zou het jou wel schoon maar eens even checken als je het leuk vindt. Volg de podcast, krijg dan ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem ook met je eigen social network. Dat vinden we eigenlijk alleen maar leuk, als ik heel eerlijk ben.

0: was die afgelopen. Heb je de tekst gehoord van dit liedje? Sterke tekst trouwens, hè?
1: Roger Schepers.
0: Atlantic Ocean en Waterfall op Radio BNT. Dikke vette nummer 1 hit in de jaren 90. Nou, nummer 1, juist nummer 1 geweest? Nou, wel hoog in de top 10, kan me nog herinneren van de Vaderlandse hitparade. Er kwam een opvolger, die heette Lorelei. Ik verzin het niet, liedje heette echt zo. Daarvoor Technotronic and Valley, Pump Up the Jam, 1989. Dat was dan wel een nummer 1 hit. Kwam uit België, Get Up Before the Night is Over. En zo ging ze nog even door met een hoop liedjes. En stap was van de Spice Girls en zo werd het 8 minuten voor 6 alweer. Time flies, vrienden. Wat gaat het snel. Het is de middagshow op Radio BNT voor 1 juli 2026. Ja, het is 2 dagen nadat wij verloren hebben van Marokko. We hebben het over het WK voetbal in Mexico. Daar speelden we de laatste wedstrijd. En het Nederlands elftal zal vanavond op Nederlandse bodem in Schiphol, op Schiphol moet ik zeggen, in Amsterdam om precies te zijn, ons kikkerlandje enteren. En niet allemaal, want er zijn er een aantal die gaan natuurlijk meteen door naar hun clubs of naar vakantiebestemming. Maar er zijn er dus een groot aantal die terugkeren. En Ronald Koeman, de bondscoach, heeft zijn ontslag ingediend bij de KNVB. Maakte dat ook op Instagram bekend. Hij is teleurgesteld in het feit dat hij had gehoopt dat er meer in zat qua wereldkampioenschap. Dat snap ik helemaal. En hij zegt, er zijn ook belangrijkere dingen in het leven. En dan denkt hij aan zijn meisje, denk ik. Want die lijdt aan borstkanker. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen. En dan is het dit misschien ook allemaal niet waard. Maar ja, wie wordt dan de nieuwe bondscoach? Want die moet er wel komen. Er gonzen wat namen in het geruchtencircuit. Onder andere Arne Slot. Dat zou wat zijn, zeg. Die van Liverpool, weet je wel. Nou, dat zou wel leuk zijn. Nou, goed. We gaan het allemaal afwachten. Vinden, dit was hem voor vandaag. We spreken elkaar wellicht vanavond in Valkenburg bij Jonathan Jeremiah. Dat gaat in ieder geval heel erg leuk worden. Spreek je vrijdag weer. Morgen zit hier Erik Kerkhoff. En vrijdag dan ben ik er voor de laatste middagshow van deze werkweek, waarin we 2 maal een grote hit uit 70s, 80s of 90s aan je laten horen in een lekkere lange uitvoering. Dat doen we altijd op vrijdag 2 keer om 4:30 en 5:30. Heb

0: herfst- en zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar 10 euro.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. De Utrechtse wisdeurbel is uitgezet na opnieuw een succesvol trekseizoen. Sinds begin maart is er 220.000 keer op de digitale bel gedrukt, waarmee vissen door de Weertsluis werden geholpen. De livestream trok 12 miljoen websitebezoeken en bijna 900.000 unieke kijkers. De meeste bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland en Duitsland. Op 1 maart volgend jaar gaat de wisdeurbel opnieuw live. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Treinreizigers in Zuid-Limburg moeten deze zomer rekening houden met flinke vertragingen. Van woensdag 8 juli tot en met zondag 16 augustus wordt het treinverkeer tussen Valkenburg en Heerlen volledig stilgelegd en rijden er geen sneltreinen tussen Maastricht en Heerlen. Reden is de aanhoudende overlast van dassen die burchten onder het spoor graven en verzakkingen veroorzaken. Spoorbeheerder ProRail gaat in deze periode speciale damwanden plaatsen om de beschermde dieren definitief te weren. Vervoerder Arriva zet dan bussen in. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de grote natuurbranden op de Weerterheide en de Oorschotse Heide eind april. Dat concludeert de marechaussee na een feitenonderzoek. De brand op de Weerterheide ontstond door een flitsgranaat tijdens een goedgekeurde militaire oefening, waarna het vuur door droogte en wind snel om zich heen greep. Bij de brand in Oorschot bleek een Chinook-helikopter, in tegenstelling tot eerdere vermoedens, niet de oorzaak. Defensie heeft de regels voor oefeningen bij extreme droogte inmiddels aangescherpt. En de ruim 11.000 toeschouwers van de wegens extreme hitte afgelaste bokkenrijdersvoorstellingen krijgen nu een bijzonder alternatief. Op maandag 13 juli wordt er een eenmalige inhaalshow georganiseerd op het Maastrichtse Vrijthof, gebruikmakend van het concertdecor van André Rieu. Dat staat daar dan al. Omdat het Vrijthof minder capaciteit heeft dan Stadion de Geusel, krijgen gedupeerden van de shows van 26 en 27 juni voorrang. Wie niet kan of misgrijpt, krijgt geld terug of kan tickets omboeken naar een volgende productie in Kerkrade. En tot zover het regionieuws op

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
6: Mm.
7: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Werknemers van onder meer ASML, DAF en Bosch staken aanstaande vrijdag als het kabinet de plannen voor de sociale zekerheid niet intrekt. Dat meldt vakbond FNV. De actie valt samen met een manifestatie in Eindhoven. De bond verzet zich onder meer tegen de hogere AOW-leeftijd en veranderingen in de WW en de WIA. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden. En morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Treinreizigers in Zuid-Limburg moeten deze zomer rekening houden met flinke vertragingen. Van woensdag 8 juli tot en met zondag 16 augustus wordt het treinverkeer tussen Valkenburg en Heerlen volledig stilgelegd. Er rijden er geen sneltreinen tussen Maastricht en Heerlen. Reden is de aanhoudende overlast van dassen die burgten onder het spoor graven en verzakkingen veroorzaken. Spoorbeheerder ProRail gaat in deze periode speciale damwanden plaatsen om de beschermde dieren definitief te weren. Vervoerder Arriva zet dan bussen in. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de grote natuurbranden op de Weerterheide en de Oorschotse Heide eind april. Dat concludeert de marechaussee na een feitenonderzoek. De brand op de Weerterheide ontstond door een flitsgranaat tijdens een goedgekeurde militaire oefening, waarna het vuur door droogte en wind snel om zich heen greep. Bij de brand in Oorschot bleek een Chinook-helikopter, in tegenstelling tot eerdere vermoedens, niet de oorzaak. Defensie heeft de regels voor oefeningen bij extreme droogte inmiddels aangescherpt. En de ruim 11.000 toeschouwers van de wegens extreme hitte afgelaste bokkenrijdersvoorstellingen krijgen nu een bijzonder alternatief. Op maandag 13 juli wordt er een eenmalige inhaalshow georganiseerd op het Maastrichtse Vrijthof, gebruikmakend van het concertdecor van André Rieu. Dat staat daar dan al. Omdat het Vrijthof minder capaciteit heeft dan Stadion de Geusel, krijgen gedupeerden van de shows van 26 en 27 juni voorrang. Wie niet kan of misgrijpt, krijgt geld terug of kan tickets omboeken naar een volgende productie in Kerkrade. En tot zover het regionieuws.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
5: Zo hé.
6: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Bij anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika zijn ongeveer 900 mensen aangehouden. Volgens de politie verliepen de meeste demonstraties vreedzaam, maar op meerdere plaatsen waren plunderingen en geweld. In Johannesburg werd één persoon doodgeschoten door de politie tijdens ongeregeldheden. De betogers eisen dat illegaal verblijvende buitenlanders het land verlaten. Sony stopt vanaf 2028 met de productie van fysieke PlayStation games. Nieuwe spellen zijn dan alleen nog digitaal verkrijgbaar via de PlayStation Store of als downloadcode. Volgens het bedrijf kiezen steeds meer gamers voor digitale games. Eerder gekochte spellen blijven beschikbaar, maar nieuwe fysieke uitgaven verdwijnen dus vanaf 2028. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden. En morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio

your hero. Would you dance?

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
2: Hamster.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en anderhalve meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En in China is een wet ingegaan die etnische eenheid moet bevorderen. Critici stellen dat de wet rechten van minderheidsgroepen ontneemt en hen reduceert tot lokale cultuur. De wet komt er terwijl staatsmedium tv-programma's etnische minderheden uitsluitend in traditionele klederdrachten en volksdansen toont. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De avond van Radio.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
5: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.